0: sheer glamour crepes fit more snugly, smoothly than ordinary nylons. See them in Belito's Touch of Gold range at your nearest store. Belito!
1: Again? Can you me even inwrijven met Ambre Solaire?
2: Ambre Solaire? Eens even kijken in mijn boekie. Nee, dat is niet verboden.
1: Dat is nog eens een sterke arm.
2: Tja, de politie is je beste kameraad, dame.
3: Ambre Solaire. Goed begin.

0: Ray Davies en Things Are Gonna Change. Daphne, Roland Hagel in Oudenburg. Jessica Daphne, Nick Smith en Martin Rutte in Holland. En John Hatch en Corey in Lancashire. En John. Alleen van bij Boudewijn de Groot voor jullie. Not the one you asked me for. Another one, also a good one.
1: I will, I bloody well will. Things are gonna change.
0: Waterdrager.